Ik hou ook wel van koffie, drink de Shabbos-wijn, eet gefilte vis, maar nooit eet ik geen zwijn. Ik ga dan naar de markt, haal kip voor in de soep, voer de Joodse handel. Oi, ik voel me goed.